0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. 3 kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral 3 provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. Een derde van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Feel the summer energy.
1: The magic of Jam FM. All summer
0: long. This is Jam.
2: All she wanna do is
3: Janice Awiti.
2: She moves.
4: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 12:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emily van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf. Een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half tien.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Laila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Laila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Laila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Laila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neverita-weg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjes bioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de twee al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrorampte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten, eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum Tot Zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emily van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpsstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Bioscoop in de buitenlucht en derde zwemstrand Gaasperplas. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor wie graag een film wil zien op groot doek, maar met zomers weer niet binnen wil zitten, bestaat de buitenbioscoop. In Amsterdam zijn er meerdere openluchttheaters, zoals bijvoorbeeld Plek aan de TT Neveritaweg, waar je tot en met september onder het toeziend oog van maan en sterren kan genieten van blockbusters naar keuze. De Baarsjes bioscoop in het Erasmuspark en Kino Pacific aan de Polonceaukade zijn inmiddels gestopt met de voorstellingen buiten de deur. Naast de twee al bestaande zwemstranden bij de Gaasperplas is er nu een derde bijgekomen, waar rekening wordt gehouden met fysiek beperkte mensen. Zo loopt de bodem niet te steil af, omdat hiervoor grond is afgegraven, waardoor ook meteen het risico van gevaarlijke onderwaterliggende voorwerpen is geminimaliseerd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde Mobi anti-slipmat, die gedeeltelijk onder water ligt en het mogelijk maakt voor alle recreanten, zowel met als zonder rolstoel, om eigenhandig het water in te gaan. Ook handig is de nabijgelegen metrohalte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.
10: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emilie van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet

bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot 7:30 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Leila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Leila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Leila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Leila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werk. Plaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Kinderprogramma over leven en dood en oproep voor zwerfkatten. Mijn naam is Angelique Spoor. Ook kinderen worden geconfronteerd met zaken als sterven en de dood, wat uiteraard vragen oproept bij de jeugd. Om die reden heeft het museum tot zover, dat zich bezighoudt met deze materie, een nieuw lesprogramma opgezet met als titel Pluk de Dag, bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8. Hierbij wordt niet alleen het museum bezocht, maar ook de locatie Begraafplaats de Nieuwe Ooster. Tot eind 2027 is deze ervaring gratis te bezoeken voor basisscholen in Groot-Amsterdam. De Partij voor de Dieren trekt aan de bel voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Volgens AT5 is de opvang in Nieuw-West tot de nok toe gevuld. Gemeenteraadslid Judith Krom pleit voor meer subsidie voor deze organisatie. Amsterdam herbergt momenteel extreem veel zwerfkatten die op hun beurt weer kittens baren. En daarnaast is er een chronisch tekort aan mensen die deze dieren willen adopteren. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. BOVAG en

0: Kamperen, caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld.
14: Zeven Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De zeven Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Platform Digitaal Opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun proost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Haagse Haga-ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Platform digitaal opgroeien en de Ratelaar Rhapsodie. Mijn naam is Angelique Spoor. Het internetgebeuren is tegenwoordig heel belangrijk binnen de levens van kinderen en jongeren. Maar daar kleven risico's aan en veel ouders hebben geen idee wat hun kroost precies online uitspookt en hoe zij ze kunnen beschermen. Om deze reden heeft Amsterdam het platform Digitaal Opgroeien in het leven geroepen. Hierop staan adviezen en informatie over zaken als onder andere privacy, schermtijd, online gedrag en digitale gezondheid. Theatermaker en schrijver Sebbe Pol zag het levenslicht in 1996. Hij heeft zich verdiept in de materie weggegooid afval. Hierover heeft hij een voorstelling gemaakt waarin zijn bakfiets een grote rol vervult. Zijn show gaat 9 juli voor een week van start op de Parade in Den Haag. Maar de laatste optredens spelen zich af op de Amsterdamse editie van dit festijn in het Martin Luther King Park van 30 juli tot en met 5 augustus. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Jam FM Traffic.
3: Oké, we kijken even op de weg. Ik heb één melding voor je. Die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 5 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Succes als je erin staat.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: I'll do it again and again and again. 10 minuten over 4. Een hele goede middag. Je luistert naar de Traffic Jam op donderdagmiddag. You're the Raw Errands en de vocalen van Flivert en Do It Again. En het is bijna zomer hier in Nederland. Zeker nog, het is al zomer in Nederland. Maar de kerst countdown staat vandaag op 175 dagen.
1: Het is donderdag.

is vandaag Wereld UFO-dag. Unidentified Flying Objects, oftewel UFO's, zijn al jarenlang onderwerp van een vervente discussie onder een niche-groepje fanatiekelingen. Bestaan de groene mannetjes nu wel of niet? En komen ze werkelijk onze planeet bezoeken? En waarom dan? Vandaag in 1947 werd door een piloot voor het eerst melding gemaakt van 5 vreemde vliegende lichtballen. En dit was overigens ook het jaar dat er een UFO zou zijn neergestort in de Amerikaanse staat Roswell. Op Wereld UFO-dag is het tijd om onze ongelofelijke vrienden en familieleden te overtuigen dat marsmannetjes wel degelijk bestaan. Ook is dit de dag dat er extra mensen op pad gaan om UFO's te fotograferen en dit bewijs te verspreiden over de hele wereld. En je weet het, hè? The truth is out there.

de komende twee uur wringen we weer de beste tracks uit de Jam FM computer. En vanmiddag is muziek nummer 1 bij ons inderdaad. Fijn dat je luistert. Miguel Mix. Samen met Liza Shaw en Lose Control inderdaad. Twee heren die hun vingers er ook aan branden was Mickey Moore en Andy T. En dat zijn toch wel ingrediënten voor een fijne plaat. Over fijne plaat gesproken. Daarvoor hoorde je natuurlijk Luther Vandross. De man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En je hoorde hem voorbij komen met een van mijn favoriete platen. I Wanted Your Love. All of the band was in time for rehearsal. Inderdaad. Zeg, je bent van harte welkom hier bij de Traffic Jam op de donderdagmiddag. De denderende donderdagmiddag, inderdaad. Het maakt niet uit waar je luistert. Je hebt ons gevonden. En dat is het allerbelangrijkste. We gaan ons uiterste best doen om je middag af te sluiten met de lekkerste tracks. Dus blijf hier.

0: het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cursus helpt inwoners hun levensverhaal op te schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. Buurtdorp Oudekerk organiseert dit najaar een cursus waarin inwoners hun levensverhaal op papier kunnen zetten. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers begeleiding bij het vastleggen van persoonlijke herinneringen en ervaringen. De initiatiefnemers willen mensen stimuleren hun verhaal te bewaren voor volgende generaties. Zo kunnen kinderen en kleinkinderen later meer te weten komen over het leven en de geschiedenis van hun familie. Voor meer informatie en aanmelding mail naar buurtdorpoudekerk@gmail.com. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel. Zit je op je werk? Nog heel even doorzitten. En dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange, lange werkdag. Close your eyes. And what do you hear?

de muziekscouts van Jam FM zijn altijd op zoek naar de fijnste tunes. Speciaal voor jou. Om je te verrassen natuurlijk. Op ons kleine fijne radiostationnetje in Oudekerk en Amstel. Duivendrecht en Waver. You're the Morning Maxwell. Met de vocalen van Max Glide. En you're the Delfina. En ervoor twee heren die wel vaker voorbij komen hier in de Traffic Jam. Ik heb het over Tuxedo en You and Me. Als je op je werk zit, nog één dagje werken en dan komt het weekend eraan. En wij van de Traffic Jam zijn er namelijk elke werkdag tussen 4 en 6. Normaal hoor je morgen de vrijdageditie van de Traffic Jam met Erik Delahaye. Maar helaas ligt hij nog steeds in de Jam FM ziekenboeg. En zal ik de honneurs waarnemen. Muziek genoeg inderdaad.

0: het nou echt over de bonte was. Colors. Colors that won't wash out. Het zal wel aan mij liggen. Hier de Thunder Jackson. En daarvoor Televisor en Groove Tonight. Hier in de lokale omroep Woudekerk aan Amstel. Duivendrecht en Waver. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Laat je muzikaal verrassen hier op de denderende donderdag. Jam FM. Straks krijg je van mij de weekend weersverwachting. En natuurlijk niet vrijdag, zaterdag en zondag. Maar we gaan het een klein beetje doseren natuurlijk.
1: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam. Yeah.

daarvoor gingen we terug in de tijd met Sky. En ja, zie je wel, daar was die. Sky and here's to you. Sky met dubbel Y, om precies te zijn. In Oudekerk aan Amstel is het op dit moment licht bewolkt en 22 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje Fonteinsnol, en dat ligt in Noord-Holland, is het op dit moment half bewolkt en 21 graden. De zon schijnt vanavond nog lange tijd. Pas kort na 12 uur, tussen kort na 10 uur gaat de zon onder. Rond zonsondergang is het een graad of 17. Morgen is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De temperatuur stijgt in de middag naar een graad of 20, 21 in het noorden en het westen. En 22 tot 24 graden elders in het land, met de hoogste waarde in het zuidoosten van ons land. Op de stranden en op de Waddeneilanden wordt het met 19 graden ietsje minder warm. Tot zover de weersverwachting voor vandaag en morgen. Dit is Matt Early en Come To Me.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat

0: ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Halsma wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsma de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel.
3: Jam FM Traffic.
5: We kijken even op de weg. Ik heb 2 meldingen voor je. Laten we beginnen met de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit en Muiden en de aansluiting met de A10. 3 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. De tweede melding staat op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting Knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. 5 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Sterkte!
3: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: weer terug naar het jaar 1983. Met het romantische stemgeluid van Sylvester en Tell Me. En wat een bas in deze plaat.
1: Het is donderdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
0: Donderdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Vorige week vrijdag draaide ik deze plaat ook. En ik kreeg er zoveel leuke reacties op. Ik denk, nou, ik pak hem gewoon nog een keer op de donderdag. Toch een heel ander luisterpubliek dan op de vrijdag. Ja, toch? Hey, wat gaan we allemaal doen? Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan in de 60 Minutes. Of Dance Classics. Dan staat hier Hans van der Heijden. Vanavond tussen 7 en 8 de Long Version Disco Show met René Tepas. Tussen 8 en 10 Jam Crackers met Ronald Richel.

Als je vaker naar Jam FM luistert, dan weet je dat vast wel. Ja, time to move on. Inderdaad. Het basplopje was natuurlijk Sharon Redd en Can You Handle It? Ja. En tevoren een plaatje van de Soul Trend Orchestra. En Act Like You Know. En ook daar is aardig van geleend. Van een andere plaat natuurlijk. Oké, het is bijna 5:30 hier in de Amstelregio. Waarschijnlijk is het bij jou thuis ook zo laat. Kijk maar even op je horloge. Maar zet wel eerst even je drankje neer. Want anders heb je een natte broek natuurlijk. En dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpsstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wat een gezellig nieuws allemaal zeg. Ah, nu lekker terug in de tijd met Rufus.

Tenminste, ik hoop dat je kan rijden. En dat je niet in de file staat. Je luistert naar de Traffic Jam. Mijn naam is Olof van Dolen. Muziek is absoluut nummer 1 hier vanmiddag. We gaan met niemand 20 minuten oefenloos ouwe hoeren door de telefoon. Ook vragen we niemand om plaatjes te pluggen. En tot 6 uur draaien we de smooth en funky tracks voor onderweg. De Traffic Jam.

Always Smooth and Funky. The Sound of Superbad. And You're the Best Thing. Was de ene laatste plaat voor de donderdag hier op Jam FM. De donderdag editie van de Traffic Jam, hoewel te verstaan. Bedankt voor het luisteren. Straks veel plezier met de 60 Minutes of Dance Classics. En wij spreken elkaar, als het goed is, morgen weer in een nieuwe aflevering van de vrijdag editie van de Traffic Jam. Ik wens je een fijne avond, hoi.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Katie Cotty brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In hoofddorp Kudelstaart, Ouder Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Cotty. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting, samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam
14: Hot. Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

En we begonnen deze editie van de 60 Minutes of Classics met die hele mooie, die hele grote hit van de Jacksons. Shake Your Body Down to the Ground uit de 70s. Daarnet hadden we er eentje uit 82. En deze is uit 84. Absolute.

Rodgers en Bernard Edwards. Want zij hadden het geschreven en geproduceerd. Deze hele grote hit van Sister Sledge, Lost in Music, oorspronkelijk uitgebracht in 1979.

gelukkig is het niet zo gigantisch heet als, als we natuurlijk vorige week hadden met die gigantische hitte. Ik zei toen vorige week nog, nou blij dat ik in de airco zit. Op dit moment is het een beetje redelijk normaal, laten we het zo eventjes zeggen.

0: van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 84 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden.

Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Oudekerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpstraat. Buurtdorp Oudekerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarige jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

to... Nee. Even goed oplezen, jongen. Got to get you into my life. Zo. Altijd moeite als je een leesbrilletje op hebt natuurlijk. Hè? Even de oogjes de juiste kant op richten. Heerlijk plaat in elk geval van Earth, Wind & Fire.

Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

verscheen destijds op het Polydor-label. En het is afkomstig van hun album Out of This World. Ik denk dus in mijn eens dat het nog niet zo lang geleden is dat ik nog een andere track van deze hele mooie groep ten gehore bracht hier op Jam FM, de 104.9. Maar deze mocht er ook wezen, Dark is the Night, 1983. En dat is ook een beetje waar we nu blijven hangen, heel even. Want ik heb het over Lionel Richie.

de titeltrack van een gelijknamig album. En betekende destijds ook een grote doorbraak. Als je niet de allerjongste meer bent, dan heb je dat vast en zeker meegemaakt in die periode. Dus dan reken ik mezelf ook maar even toe. Zijnde de senior DJ. Nou, ik ben echt niet de enige wat dat betreft hoor. Hier bij Jam FM hebben we allemaal een hele grote muziekkennis. Zeker als het gaat om de muziek die smooth en funky is. Jam FM 104.9. Het loopt tegen de klok van 7 uur aan, dus ik ga nog even heel snel één of twee nummertjes, twee tracks draaien voor je. Voor deze gaan we vanuit de jaren 70 terug naar de jaren 80. 1903.

Hurting and Showing van de Groningse band Fox the Fox. Als ene laatste track hier in de 60 Minutes of Classics op de donderdagavond. Nummer werd vooral bekend trouwens als de grote voorganger van een wereldwijde hit. En dan komt die Precious Little Diamond. Die kwam een jaar later uit en daar kennen ze vooral van eigenlijk.

6 uur voor de nieuwe 60 Minutes of Classics. Ik wens je veel plezier zometeen met mijn zeer gewaardeerde collega René Tepas en de Long Versions. En ik ben de volgende week weer.

0: jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond. En Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Halsma wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsma de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Magic Wand, de hele lange special extended mix. En we begonnen deze long version disco show met Envy. It's Alright Extended Version.

0: dagelijkse aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden. En om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewoners wachten op herstel parkeergarage en informatieavond over nieuwe plannen voormalige Rabobankpand. Mijn naam is Emilie van Steen. Bewoners van de Zonnehof in Duivendrecht wachten al bijna 4 maanden op het herstel van een beschadigd muurtje bij de ingang van de parkeergarage aan de Uranus. Dat meldt Weekblad voor Ouder Amstel. Het muurtje werd begin maart aangereden door een automobilist en is sindsdien niet gerepareerd. Bewoners zeggen dat zij de schade meerdere keren hebben gemeld bij woningstichting Eigen Haard, maar dat herstel nog altijd uitblijft. Volgens hen zorgt de beschadiging voor een onverzorgde uitstraling van de buurt. Eigen Haard was volgens Weekblad voor Ouder Amstel niet bereikbaar voor een reactie. En omwonenden van het kampje en het voormalige Rabobankpand worden uitgenodigd voor een informatieavond over de herontwikkeling van het terrein. De projectontwikkelaar presenteert dan de eerste schetsen van een nieuw plan en wil daarbij ideeën en reacties van bewoners ophalen. Het gaat om de start van een nieuw participatietraject. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juli van 6 tot half 8 in de Amstelstroom aan de Kerkstraat 12 in Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM, 104.9 FM.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Katie Cotty brengt mensen in de regio samen. En Raadhuisplein krijgt nieuwe inrichting. Mijn naam is Julia Donk-Paier. In Hoofddorp, Kudelstaart, Ouder Amstel en Amstelveen stonden woensdag veel mensen stil bij Katie Cotty. De viering van de afschaffing van de slavernij. Eerder waren er herdenkingen, festivals en activiteiten waar ook de vrijheid werd gevierd. Bezoekers luisterden naar verhalen, muziek en toespraken en leerden meer over het slavernijverleden. Organisaties hopen dat steeds meer mensen deze geschiedenis leren kennen en met elkaar in gesprek gaan. Het Raadhuisplein in Hoofddorp krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. Samen met de komst van het nieuwe gemeentehuis en 280 appartementen. De gemeente wil van het plein een gezellige plek maken waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en evenementen kunnen bezoeken. Vanaf september kunnen inwoners en ondernemers meedenken via een online vragenlijst en bijeenkomsten. Ideeën helpen mee om te bepalen hoe het plan eruit komt te zien. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat eraf. Let's go!
1: This program is sponsored by 3D Music.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Welkom bij de Donderende Donderdag. Met Ronald Richel.

En veel mensen dachten dat het een echte band was. Maar werkelijk was het gewoon een studioproject van de topproducers Arthur Baker. En de reggae-zangers, dus ik al zei, Danny Kelvin. Heerlijk toch? Als opener van de nieuwe Jam Crackers. Goedenavond, donderdagavond. Stay tuned for more.

0: vindt, luister en huiver, zou ik zeggen.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam Cracker.
0: En die is van Off Plan. Die is live.
2: A 3D Music Production.

fouten uitspuugt. Ja. Ja, en niet in goudstaaf helaas, maar zo'n 80 gram piepkleine goudkristalletjes die met de wind honderden kilometers ver wegwaaien. Ja, wetenschappers ontdekten dat al in 1991, maar hoe die vulkaan dat precies doet,

Muziek uit 2022. Christopher Williams. En de T-Groove remix van Fine as Gold. Nou, dat is zeker het geval. Goud is eigenlijk best wel leuk en veel waard, hè? Meer als geld, het wordt steeds minder waard. Ja, en trouwens, even terug te komen. Ja, dankzij Robert in de chatroom. We draaiden net de Bamcracker of Plan Live. En er zat een sampletje in. En we zijn erachter. Dat sampletje was van The 3 Degrees. En let's get it on. Nou, dat gaan we zeker doen. We laten ze lekker get it on. Tot aan 10 uur vanavond. De volgende is van Rick James. Ja, voordat hij wereldberoemd werd als koning van de funk-punk, speelde hij in een Canadese band de Mina Birds. Samen met jonge Neil Young, moet ik zeggen. Ja, die band bracht ooit een album uit.

0: while, folks. We'll be right back.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel maar weer.

0: Frank, je kent ze nog wel van Sleep On It en die dubbele uitvoering van Saturday Night Live 1 en 2 en Don't Touch That Stereo. Leuk weetje over Trouble Funk is dat deze band uit Washington D.C. was een van de grondleggers van de Go-Go Sound. En hun ritmes zijn zo invloedrijk dat ze honderden keren zijn gesampled door hip-hop en dance-artiesten. Ja, dat weet ik wat zeker is. Over samplen gesproken, het is tijd voor het volgende.
1: The Recycled Dance Classic. This is the original.
0: Ja, we zetten...

Jackson twee keer eigenlijk gedraaid. Eerst origineel natuurlijk, daarna de recycled version. Dit keer was het de Sergeant Slick recut version van Wannabe Starting Something. Hier op de Big 104.9. Leuk weetje over Michael Jackson is dat er de beroemde gezang dus aan het einde van die track Wannabe Starting Something. Mama C, Mama Sa, je weet het wel. Die bedacht hij niet zelf, maar leende hij van een Cameroense muzikant Manu Dihango. Als eerbetoon aan diens invloedrijke werk. En even later, die paar woorden eigenlijk, die zorgden later voor een juridische strijd. Toen ze opnieuw werden gebruikt in een wereldhit van een andere popstar. Dus dat mag niet zomaar, hè? Nee, dat is een soort van plagiaat. Plagiaat. Nou, dat doen ze heel vaak deze tijd. Vooral met die recycled versions. Want er wordt wat door de blender heen gehaald de laatste tijd. Dat ding staat niet stil. Verder nu met The Limits. Een bandje uit Utrecht. Hier is Durango Jones edit van Say Yeah.

de DJ Noki remix. Ja, dikke vette versie natuurlijk. Leuk weetje over Tina Charles is dat, hoewel iedereen haar kent als solozangeres, hoorde je haar stem ook op de hit I'm on Fire van 5000 volts. Alleen stond ze door contractproblemen niet op de hoes en playbackte een ander model haar op rol eigenlijk. En ook op televisie werd ze door iemand anders vertolkt. Ik heb dat verhaal ook nog eens een keer met Tom Brown meegemaakt. Die zat ook niet op een hoes. Maar ja, daar mag je niet te veel over vertellen. En haar begeleidingsbandje, die speelde ooit een jonge Trevor Horn in die band. En die werd later ook wereldberoemd als producer van onder andere Frankie Goes to Hollywood, Seal en Yes. Nou, dat zijn ook niet de meest minder, zeg maar. Het is JamFM. Ik heb even een verzoekje voor Arjan.

0: volgende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Halsma wil strengere regels voor Koningsdag. En eikenprocessierups duikt op in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De maatregelen van afgelopen Koningsdag hebben volgens de gemeente goed gewerkt. Het was beter beheersbaar en minder druk op het water. Toch wil burgemeester Halsma de regels verder aanscherpen. Omdat het met 125.000 bezoekers nog steeds erg druk was en er klachten waren. Ze onderzoekt onder meer extra evenemententerreinen, strengere vergunningen en hogere boetes voor illegale alcoholverkoop. Zo moet Koningsdag ook in de toekomst veilig en gezellig blijven. Op meerdere plekken in het Amsterdamse bos zijn eikenprocessierupsen gevonden en de bomen zijn gemarkeerd met een lintje. Door de grotere plaag dan vorig jaar duurt het langer voordat alle nesten zijn weggehaald. De brandharen van de rupsen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken, ook bij dieren. Bezoekers wordt aangeraden uit de buurt van de gemarkeerde bomen te blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met Ronald Richel.
3: Dankjewel.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

gaan. Dus wil je er meer van weten, dan zou ik zeggen volgende week weer opnieuw inschakelen. Dit is Jam FM. Het is nou alweer bijna 9:30. Dan gaan we mixen met Leo Patino. Ook uit het stadje Utrecht.

0: ging met de schoen. Oh nee, dat was vroeger zo. Dat mag niet meer, hè. Het is, wat is het alweer? 22 na 9 op deze donderdagavond. Ja, het is tijd voor de reggae track, hè. Ja, man. Ik heb vanavond voor jou Aswad.
1: Yo, stop joking, man. We better put on the record.

0: van half tien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. En het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 jaar veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Buurtcirkels succesvol van start in Ouderkerk. En buurtcamping Duivendrecht viert 5-jarig jubileum. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste buurtcirkels in Ouderkerk zijn succesvol van start gegaan. Buurtbewoners helpen elkaar al met allerlei praktische zaken, zoals boodschappen doen, een huisdier naar de dierenarts brengen of een sleutel afgeven tijdens vakantie. Volgens de initiatiefnemers van buurtdorp Ouderkerk is het doel om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen bij kleine dagelijkse klusjes. Er zijn inmiddels meerdere buurtcirkels in opbouw, onder meer rond de Koningin Emma-laan, de Aart van der Neerweg, het Prinses Irene-plantsoen en de Dorpsstraat. Buurtdorp Ouderkerk is op zoek naar nieuwe deelnemers en initiatiefnemers voor de buurtcirkels. En van 3 tot en met 6 juli wordt er in Duivendrecht voor de 5e keer weer een buurtcamping georganiseerd. Het initiatief is onderdeel van het landelijke netwerk van De Buurt en heeft als doel buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers uit het dorp organiseren de meerdaagse camping met gezamenlijke maaltijden en activiteiten voor jong en oud. Ook inwoners die niet blijven overnachten kunnen met een dagpas aan een deel van het programma meedoen. Om de camping voor iedereen toegankelijk te houden geldt voor sommige deelnemers een aangepast tarief. En ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum mogen kinderen die dit jaar 5 jaar worden gratis deelnemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: niemand minder dan First Choice. En de player als laatste in de mixval natuurlijk, DJ Leo Cortino. Dankjewel maar weer, vriend Makkamaat. Het is weer een fantastische mix geweest. Ja, zo gaan we natuurlijk lekker door hier in de show. Even een applausje, jongens. Oh jongens, het is hier lekker warm in de studio. Ja, we staan hier nog een beetje te dansen. Ja, dat betekent dus dat we een beetje moeten uithijgen. En ons klaargemaakt natuurlijk voor de Quiet Storm. Die komt er zo meteen aan. Ja. Wordt natuurlijk ook weer helemaal super. En ook lekker natuurlijk als overgangetje. Zometeen hebben we een trackje voor jou klaarstaan. Ja. Even nog vertellen wie er volgende week komt. Ja. Stevie. Sorry. Stevie Bound. On the Wheels of Steel. En nog veel meer. Die week erop natuurlijk. Misschien even te rijden. Of misschien wel... wie nog meer? Richard of Chris? Ik moet het nog even overleggen. Net terug van vakantie, dus ik weet het nog niet meer. En natuurlijk moet ik even Ron Lockerbol bedanken. Ik ben het helemaal vergeten. Hey, Richel. Dat kan niet, hè? Nee, daar zou ik even wat aan doen, jongens. Schiet maar even dan. Peter Ron Lockerbol heeft vorige week ingevallen. En, bedankt, jongen. Hey, we sluiten af natuurlijk het overgangetje naar de Choir Store met George. Nee hoor, Alexander. Grapje.
1: Ja, dat is all, folks.
0: Hier is Sunshine.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet

0: stoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht.